0: it flipping.
1: Tuck it in. Cadeli rock rock rere. Ouais, keer me dat in. Wow. Is killing ik bij klaar voor de comedy ga. At the second time Marco, y'all are the tala. Wow.
0: Smak aan een drink.